Hadibambang Hakim Ozang Yungang Da Pesaduba Nangbong Choba Tungrakyang Ozang Tazibang